0: Chart.
1: Internacional.
2: De mannen van de Bauza. De zilveren medaille.
3: 2.
2: Voor Taylor Swift. I knew it and I knew you.